0: rond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: good song. How much am I getting paid for this dance?
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
4: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
5: Voor gezonde nieren natuurlijk.
6: Met de nalatenschap van de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekte. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Het voormalige restaurant Azië in de Alkmaarse binnenstad blijft voorlopig leegstaan. De gemeente laat weten dat de vergunningen voor de herontwikkeling inmiddels zijn verleend, maar een planning voor de werkzaamheden is er nog niet. Ook de eigenaar kan niet zeggen wanneer de verbouwing begint. Omwonenden en ondernemers hopen dat er snel iets gebeurt met het markante pand dat al sinds 2018 leeg staat. De reddingsbrigade van Egmond heeft dinsdag 3 drenkelingen uit zee gehaald. Het ging in alle 3 de gevallen om zwemmers die afkomstig waren uit het buitenland. Bezoekers van de stranden hebben vaak weinig kennis van de gevaren van het zwemmen in de Noordzee. Met name muizen kunnen heel verraderlijk zijn. Zwemmers worden dan meegezogen door de stroming en komen niet meer zelf uit het water. De reddingsbrigade is daarom nu extra alert. De stichting die zich inzet voor behoud van buitencentrum Schorrelse Duin is positief over de slagingskansen. Daarbij wordt gekeken naar het buitencentrum in Nunspeet. 10 jaar geleden sprongen inwoners en ondernemers in en 5 jaar terug is het centrum overgenomen van Staatsbosbeheer. De stichting voor behoud van het Schorrelse buitencentrum krijgt veel steun vanuit het dorp en verwacht in september met 3 reddingsscenario's te komen. De Noordwest Ziekenhuisgroep gaat ongebruikte medicijnen verstrekken aan andere patiënten. Het NWZ sluit daarmee aan bij het initiatief Verspil geen pil. Voorheen werd voorgeschreven medicatie die niet werd gebruikt vernietigd in een speciale oven in Dordrecht. Grote hoeveelheden medicatie waar niets mis mee is, gaan zo verloren, terwijl er tekorten zijn. Ook vervangt het NWZ wegwerp hechtsetjes door herbruikbare metalen setjes. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: www.velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Inwoners van Schorl kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe duinweide in het dorpscentrum. Het terrein tussen de Paardenmarkt en de Sportlaan moet een groene ontmoetingsplek worden met planten en bomen die passen bij de omgeving. De gemeente wil in oktober beginnen met aanleg. Als alles volgens planning verloopt, is het gebied in december klaar. De reddingsbrigade van Egmond heeft dinsdag 3 drenkelingen uit zee gehaald. Het ging in alle 3 de gevallen om zwemmers die afkomstig waren uit het buitenland. Bezoekers van de stranden hebben vaak weinig kennis van de gevaren van het zwemmen in de Noordzee. Met name muien kunnen heel verraderlijk zijn. Zwemmers worden dan meegezogen door de stroming en komen niet meer zelf uit het water. De reddingsbrigade is daarom nu extra alert. Meer dan de helft van de woningen in Dijk en Waard heeft zonnepanelen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar kwamen bijna 600 woningen bij. Inmiddels wekt 55% van alle huizen in de gemeente zonnestroom op. De groei is wel veel kleiner dan de voorgaande jaren. Dat komt onder meer doordat steeds meer daken al zonnepanelen hebben. Mogelijk spelen ook de afbouw van de salderingsregeling en de terugleverkosten een rol. De recherche onderzoekt de mishandeling die op zaterdag 18 juli plaatsvond aan de Wagenweg in Oud-Karspel. Iemand sloot namens het recreatieschap een hek bij het parkeerterrein tegenover het speelpark. Een aantal aanwezigen protesteerden en werden gewelddadig. Ook een vrouw die bij het slachtoffer was, is mishandeld. Volgens een getuige moest zij daarna naar de eerste hulp. Alle betrokkenen zijn bekend, maar er is nog niemand aangehouden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Inwoners van Schorl kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe duinweide in het dorpscentrum. Het terrein tussen de paardenmarkt en de sportlaan moet een groene ontmoetingsplek worden met planten en bomen die passen bij de omgeving. De gemeente wil in oktober beginnen met aanleg. Als alles volgens planning verloopt, is het gebied in december klaar. Boekwinkels in de regio merken dat de zomervakantie weer voor extra drukte zorgt. Klanten nemen vaker meerdere boeken of een puzzelboekje mee voor onderweg. Vooral thrillers, luchtige romans en Engelstalige boektokhits zijn populair. Volgens de boekverkopers blijft ook het papieren boek onverminderd geliefd. Volgens hen kiezen juist in de vakantie veel mensen er bewust voor om minder op hun telefoon te zitten en weer meer te lezen. De Raad van State geeft een inwoner van de Alkmaarse binnenstad geen gelijk in een kwestie over nieuwbouw. Een vrouw uit de Breedstraat had geklaagd over een nieuw pand in de Krebbesteeg. Dat zou te hoog worden en haar lichtinval ontnemen. De Raad van State stelde echter dat het nieuwbouwproject binnen de bestaande regelgeving past. Het nieuwe gebouw wordt 12 meter hoog, waar het vorige gebouw op deze plek maar 9 meter hoog was. Op de kruising van de Korte Molenweg en de Otoleekeweg in Otoleek zijn dinsdag een bedrijfsbus en een auto tegen elkaar gebotst. De auto reed tegen de flank van de bus, schoot het talud af en bleef maar net uit de sloot langs de weg. De inzittenden kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen moesten door een bergingsbedrijf worden afgevoerd. Wie van de bestuurders voorrang vergat te verlenen is nog niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Topmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor mijnheid bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80.
4: Tu me dis, loin des yeux.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heiloo en Bergen. Het voormalige restaurant Azië in de Alkmaarse binnenstad blijft voorlopig leegstaan. De gemeente laat weten dat de vergunningen voor de herontwikkeling inmiddels zijn verleend, maar een planning voor de werkzaamheden is er nog niet. Ook de eigenaar kan niet zeggen wanneer de verbouwing begint. Omwonenden en ondernemers hopen dat er snel iets gebeurt met het markante pand dat al sinds 2018 leegstaat. De reddingsbrigade van Egmond heeft dinsdag 3 drenkelingen uit zee gehaald. Het ging in alle 3 de gevallen om zwemmers die afkomstig waren uit het buitenland. Bezoekers van de stranden hebben vaak weinig kennis van de gevaren van het zwemmen in de Noordzee. Met name muizen kunnen heel verraderlijk zijn. Zwemmers worden dan meegezogen door de stroming en komen niet meer zelf uit het water. De reddingsbrigade is daarom nu extra alert. De stichting die zich inzet voor behoud van buitencentrum Schorrelse Duin is positief over de slagingskansen. Daarbij wordt gekeken naar het buitencentrum in Nunspeet. 10 jaar geleden sprongen inwoners en ondernemers in en 5 jaar terug is het centrum overgenomen van Staatsbosbeheer. De stichting voor behoud van het Schorrelse buitencentrum krijgt veel steun vanuit het dorp en verwacht in september met 3 reddingsscenario's te komen. De Noordwest Ziekenhuisgroep gaat ongebruikte medicijnen verstrekken aan andere patiënten. Het NWZ sluit daarmee aan bij het initiatief Verspil geen pil. Voorheen werd voorgeschreven medicatie die niet werd gebruikt vernietigd in een speciale oven in Dordrecht. Grote hoeveelheden medicatie waar niets mis mee is, gaan zo verloren, terwijl er tekorten zijn. Ook vervangt het NWZ wegwerp hechtsetjes door herbruikbare metalen setjes. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Inwoners van Schorl kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe duinweide in het dorpscentrum. Het terrein tussen de paardenmarkt en de sportlaan moet een groene ontmoetingsplek worden met planten en bomen die passen bij de omgeving. De gemeente wil in oktober beginnen met aanleg. Als alles volgens planning verloopt, is het gebied in december klaar. De reddingsbrigade van Egmond heeft dinsdag 3 drenkelingen uit zee gehaald. Het ging in alle 3 de gevallen om zwemmers die afkomstig waren uit het buitenland. Bezoekers van de stranden hebben vaak weinig kennis van de gevaren van het zwemmen in de Noordzee. Met name muizen kunnen heel verraderlijk zijn. Zwemmers worden dan meegezogen door de stroming en komen niet meer zelf uit het water. De reddingsbrigade is daarom nu extra alert. Meer dan de helft van de woningen in Dijk en Waard heeft zonnepanelen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar kwamen bijna 600 woningen bij. Inmiddels wekt 55% van alle huizen in de gemeente zonnestroom op. De groei is wel veel kleiner dan de voorgaande jaren. Dat komt onder meer doordat steeds meer daken al zonnepanelen hebben. Mogelijk spelen ook de afbouw van de salderingsregeling en de terugleverkosten een rol. De recherche onderzoekt de mishandeling die op zaterdag 18 juli plaatsvond aan de Wagenweg in Oud-Karspel. Iemand sloot namens het recreatieschap een hek bij het parkeerterrein tegenover het speelpark. Een aantal aanwezigen protesteerden en werden gewelddadig. Ook een vrouw die bij het slachtoffer was, is mishandeld. Volgens een getuige moest zij daarna naar de eerste hulp. Alle betrokkenen zijn bekend, maar er is nog niemand aangehouden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
2: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
1: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
3: "Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you."
1: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Inwoners van Schorl kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe duinweide in het dorpscentrum. Het terrein tussen de paardenmarkt en de sportlaan moet een groene ontmoetingsplek worden met planten en bomen die passen bij de omgeving. De gemeente wil in oktober beginnen met aanleg. Als alles volgens planning verloopt, is het gebied in december klaar. Boekwinkels in de regio merken dat de zomervakantie weer voor extra drukte zorgt. Klanten nemen vaker meerdere boeken of een puzzelboekje mee voor onderweg. Vooral thrillers, luchtige romans en Engelstalige boektokhits zijn populair. Volgens de boekverkopers blijft ook het papieren boek onverminderd geliefd. Volgens hen kiezen juist in de vakantie veel mensen er bewust voor om minder op hun telefoon te zitten en weer meer te lezen. De Raad van State geeft een inwoner van de Alkmaarse binnenstad geen gelijk in een kwestie over nieuwbouw. Een vrouw uit de Breedstraat had geklaagd over een nieuw pand in de Krebbesteeg. Dat zou te hoog worden en haar lichtinval ontnemen. De Raad van State stelde echter dat het nieuwbouwproject binnen de bestaande regelgeving past. Het nieuwe gebouw wordt 12 meter hoog, waar het vorige gebouw op deze plek maar 9 meter hoog was. Op de kruising van de Korte Molenweg en de Otterlekenweg in Otterlek zijn dinsdag een bedrijfsbus en een auto tegen elkaar gebotst. De auto reed tegen de flank van de bus, schoot het talud af en bleef maar net uit de sloot langs de weg. De inzittenden kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen moesten door een bergingsbedrijf worden afgevoerd. Wie van de bestuurders voorrang vergat te verlenen is nog niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
2: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
3: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
1: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap van de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het voormalige restaurant Azië in de Alkmaarse binnenstad blijft voorlopig leegstaan. De gemeente laat weten dat de vergunningen voor de herontwikkeling inmiddels zijn verleend, maar een planning voor de werkzaamheden is er nog niet. Ook de eigenaar kan niet zeggen wanneer de verbouwing begint. Omwonenden en ondernemers hopen dat er snel iets gebeurt met het markante pand dat al sinds 2018 leeg staat. De reddingsbrigade van Egmond heeft dinsdag 3 drenkelingen uit zee gehaald. Het ging in alle 3 de gevallen om zwemmers die afkomstig waren uit het buitenland. Bezoekers van de stranden hebben vaak weinig kennis van de gevaren van het zwemmen in de Noordzee. Met name muizen kunnen heel verraderlijk zijn. Zwemmers worden dan meegezogen door de stroming en komen niet meer zelf uit het water. De reddingsbrigade is daarom nu extra alert. De stichting die zich inzet voor behoud van buitencentrum Schorrelse Duin is positief over de slagingskansen. Daarbij wordt gekeken naar het buitencentrum in Nunspeet. 10 jaar geleden sprongen inwoners en ondernemers in en 5 jaar terug is het centrum overgenomen van Staatsbosbeheer. De stichting voor behoud van het Schorrelse buitencentrum krijgt veel steun vanuit het dorp en verwacht in september met 3 reddingsscenario's te komen. De Noordwest Ziekenhuisgroep gaat ongebruikte medicijnen verstrekken aan andere patiënten. Het NWZ sluit daarmee aan bij het initiatief Verspil geen pil. Voorheen werd voorgeschreven medicatie die niet werd gebruikt vernietigd in een speciale oven in Dordrecht. Grote hoeveelheden medicatie waar niets mis mee is, gaan zo verloren, terwijl er tekorten zijn. Ook vervangt het NWZ wegwerp hechtsetjes door herbruikbare metalen setjes. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
2: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
1: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
3: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

lachen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén afsluiting in de regio op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor de Velsen tunnel staat een te hoog voertuig en daardoor is de weg dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het voormalige restaurant Azië in de Alkmaarse binnenstad blijft voorlopig leegstaan. De gemeente laat weten dat de vergunningen voor de herontwikkeling inmiddels zijn verleend, maar een planning voor de werkzaamheden is er nog niet. Ook de eigenaar kan niet zeggen wanneer de verbouwing begint. Omwonenden en ondernemers hopen dat er snel iets gebeurt met het markante pand dat al sinds 2018 leegstaat. De reddingsbrigade van Egmond heeft dinsdag 3 drenkelingen uit zee gehaald. Het ging in alle 3 de gevallen om zwemmers die afkomstig waren uit het buitenland. Bezoekers van de stranden hebben vaak weinig kennis van de gevaren van het zwemmen in de Noordzee. Met name muizen kunnen heel verraderlijk zijn. Zwemmers worden dan meegezogen door de stroming en komen niet meer zelf uit het water. De reddingsbrigade is daarom nu extra alert. Meer dan de helft van de woningen in Dijkenwaard heeft zonnepanelen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar kwamen bijna 600 woningen bij. Inmiddels wekt 55% van alle huizen in de gemeente zonnestroom op. De groei is wel veel kleiner dan de voorgaande jaren. Dat komt onder meer doordat steeds meer daken al zonnepanelen hebben. Mogelijk spelen ook de afbouw van de salderingsregeling en de terugleverkosten een rol. De recherche onderzoekt de mishandeling die op zaterdag 18 juli plaatsvond aan de Wagenweg in Oud-Karspel. Iemand sloot namens het recreatieschap een hek bij het parkeerterrein tegenover het speelpark. Een aantal aanwezigen protesteerden en werden gewelddadig. Ook een vrouw die bij het slachtoffer was, is mishandeld. Volgens een getuige moest zij daarna naar de eerste hulp. Alle betrokkenen zijn bekend, maar er is nog niemand aangehouden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de N99 richting Den Helder. Voor de afrit Anna Paulowna staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een nieuwe sportpaleis Alkmaar gaat worden gebouwd door Wind Design en Build BV uit Drachten. Het gebouw met een ovale houten indoor wielerbaan moet verrijzen aan de westrand van de stad. De Friese aannemer is de winnaar van een Europese aanbestedingsprocedure. Er waren 3 kandidaten in de race voor deze opdracht. Met een offerte van 30 miljoen euro hadden de Friese de scherpste prijs in de aanbesteding. In Alkmaar heeft brand gewoed bij afvalverwerkingsbedrijf Sortiva. Het vuur begon woensdagavond rond 8 uur in de bedrijfshal van de onderneming in de Boekelemeer. Er werd direct met groot materieel uitgerukt omdat er rekening mee werd gehouden dat het vuur snel om zich heen zou grijpen. De brandweer kon de brand redelijk snel onder controle krijgen. Wel was er veel rookontwikkeling. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Boekwinkels in de regio merken dat de zomervakantie weer voor extra drukte zorgt. Klanten nemen vaker meerdere boeken of een puzzelboekje mee voor onderweg. Vooral thrillers, luchtige romans en Engelstalige boektokhits zijn populair. Volgens de boekverkopers blijft ook het papieren boek onverminderd geliefd. Volgens hen kiezen juist in de vakantie veel mensen er bewust voor om minder op hun telefoon te zitten en weer meer te lezen. De stichting die zich inzet voor behoud van buitencentrum Schorrelse Duin is positief over de slagingskansen. Daarbij wordt gekeken naar het buitencentrum in Nunspeet. 10 jaar geleden sprongen inwoners en ondernemers in en 5 jaar terug is het centrum overgenomen van Staatsbosbeheer. De stichting voor behoud van het Schorrelse buitencentrum krijgt veel steun vanuit het dorp en verwacht in september met 3 reddingsscenario's te komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig, vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A22 richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk zelf 3 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Castricum zijn raadsvragen gesteld over de nachttrein. Die trein rijdt nu nog aan Castricum voorbij omdat de gemeente het pilotproject te duur vond. Recent bleek dat Uitgeest wel doorgaat met de pilot. De fractie van Lokaal Vitaal in de Castricumse gemeenteraad pleit er nu voor om toch aan te sluiten bij de nachttrein. Lokaal Vitaal wil dat het college hierover in overleg gaat met NS en ProRail. Inwoners van Schorl kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe duinweide in het dorpscentrum. Het terrein tussen de paardenmarkt en de sportlaan moet een groene ontmoetingsplek worden met planten en bomen die passen bij de omgeving. De gemeente wil in oktober beginnen met aanleg. Als alles volgens planning verloopt, is het gebied in december klaar. Het voormalige restaurant Azië in de Alkmaarse binnenstad blijft voorlopig leegstaan. De gemeente laat weten dat de vergunningen voor de herontwikkeling inmiddels zijn verleend, maar een planning voor de werkzaamheden is er nog niet. Ook de eigenaar kan niet zeggen wanneer de verbouwing begint. Omwonenden en ondernemers hopen dat er snel iets gebeurt met het markante pand dat al sinds 2018 leeg staat. De Raad van State geeft een inwoner van de Alkmaarse binnenstad geen gelijk in een kwestie over nieuwbouw. Een vrouw uit de Breedstraat had geklaagd over een nieuw pand in de Krebbesteeg. Dat zou te hoog worden en haar lichtinval ontnemen. De Raad van State stelde echter dat het nieuwbouwproject binnen de bestaande regelgeving past. Het nieuwe gebouw wordt 12 meter hoog, waar het vorige gebouw op deze plek maar 9 meter hoog was. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. In Castricum zijn raadsvragen gesteld over de nachttrein. Die trein rijdt nu nog aan Castricum voorbij omdat de gemeente het pilotproject te duur vond. Recent bleek dat Uitgeest wel doorgaat met de pilot. De fractie van Lokaal Vitaal in de Castricumse gemeenteraad pleit er nu voor om toch aan te sluiten bij de nachttrein. Lokaal Vitaal wil dat het college hierover in overleg gaat met NS en ProRail. Inwoners van Schorrel kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe duinweide in het dorpscentrum. Het terrein tussen de paardenmarkt en de sportlaan moet een groene ontmoetingsplek worden met planten en bomen die passen bij de omgeving. De gemeente wil in oktober beginnen met de aanleg. Als alles volgens planning verloopt, is het gebied in december klaar. De reddingsbrigade van Egmond heeft dinsdag 3 drenkelingen uit zee gehaald. Het ging in alle 3 de gevallen om zwemmers die afkomstig waren uit het buitenland. Bezoekers van de stranden hebben vaak weinig kennis van de gevaren van het zwemmen in de Noordzee. Met name muizen kunnen heel verraderlijk zijn. Zwemmers worden dan meegezogen door de stroming en komen niet meer zelf uit het water. De reddingsbrigade is daarom nu extra alert. De Noordwest Ziekenhuisgroep gaat ongebruikte medicijnen verstrekken aan andere patiënten. Het NWZ sluit daarmee aan bij het initiatief Verspil geen pil. Voorheen werd voorgeschreven medicatie die niet werd gebruikt vernietigd in een speciale oven in Dordrecht. Grote hoeveelheden medicatie waar niets mis mee is, gaan zo verloren, terwijl er tekorten zijn. Ook vervangt het NWZ wegwerp hechtsetjes door herbruikbare metalen setjes. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster.music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer: vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het nieuwe Sportpaleis Alkmaar gaat worden gebouwd door Wind Design en Build BV uit Drachten. Het gebouw met een ovale houten indoor wielerbaan moet verrijzen aan de westrand van de stad. De Friese aannemer is de winnaar van een Europese aanbestedingsprocedure. Er waren 3 kandidaten in de race voor deze opdracht. Met een offerte van 30 miljoen euro hadden de Friese de scherpste prijs in de aanbesteding. In Alkmaar heeft brand gewoed bij afvalverwerkingsbedrijf Sortiva. Het vuur begon woensdagavond rond 8 uur in de bedrijfshal van de onderneming in de Boekelemeer. Er werd direct met groot materieel uitgerukt omdat er rekening mee werd gehouden dat het vuur snel om zich heen zou grijpen. De brandweer kon de brand redelijk snel onder controle krijgen. Wel was er veel rookontwikkeling. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Boekwinkels in de regio merken dat de zomervakantie weer voor extra drukte zorgt. Klanten nemen vaker meerdere boeken of een puzzelboekje mee voor onderweg. Vooral thrillers, luchtige romans en Engelstalige boektokhits zijn populair. Volgens de boekverkopers blijft ook het papieren boek onverminderd geliefd. Volgens hen kiezen juist in de vakantie veel mensen er bewust voor om minder op hun telefoon te zitten en weer meer te lezen. De stichting die zich inzet voor behoud van buitencentrum Schorrelse Duin is positief over de slagingskansen. Daarbij wordt gekeken naar het buitencentrum in Nunspeet. 10 jaar geleden sprongen inwoners en ondernemers in en 5 jaar terug is het centrum overgenomen van Staatsbosbeheer. De stichting voor behoud van het Schorrelse buitencentrum krijgt veel steun vanuit het dorp en verwacht in september met 3 reddingsscenario's te komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer: vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij knooppunt Raasdorp 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Castricum zijn raadsvragen gesteld over de nachttrein. Die trein rijdt nu nog aan Castricum voorbij omdat de gemeente het pilotproject te duur vond. Recent bleek dat Uitgeest wel doorgaat met de pilot. De fractie van Lokaal Vitaal in de Castricumse gemeenteraad pleit er nu voor om toch aan te sluiten bij de nachttrein. Lokaal Vitaal wil dat het college hierover in overleg gaat met NS en ProRail. Inwoners van Schorl kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe duinweide in het dorpscentrum. Het terrein tussen de paardenmarkt en de sportlaan moet een groene ontmoetingsplek worden met planten en bomen die passen bij de omgeving. De gemeente wil in oktober beginnen met aanleg. Als alles volgens planning verloopt, is het gebied in december klaar. Het voormalige restaurant Azië in de Alkmaarse binnenstad blijft voorlopig leegstaan. De gemeente laat weten dat de vergunningen voor de herontwikkeling inmiddels zijn verleend, maar een planning voor de werkzaamheden is er nog niet. Ook de eigenaar kan niet zeggen wanneer de verbouwing begint. Omwonenden en ondernemers hopen dat er snel iets gebeurt met het markante pand dat al sinds 2018 leeg staat. De Raad van State geeft een inwoner van de Alkmaarse binnenstad geen gelijk in een kwestie over nieuwbouw. Een vrouw uit de Breedstraat had geklaagd over een nieuw pand in de Krebbesteeg. Dat zou te hoog worden en haar lichtinval ontnemen. De Raad van State stelde echter dat het nieuwbouwproject binnen de bestaande regelgeving past. Het nieuwe gebouw wordt 12 meter hoog, waar het vorige gebouw op deze plek maar 9 meter hoog was. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer in onze regio op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever, 5 minuutjes vertraging. En 5 minuutjes op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk, 5 kilometer file, doordat de weg verderop dicht is voor werkzaamheden. Je moet omrijden via de A22. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een nieuwe sportpaleis Alkmaar gaat worden gebouwd door Wind Design en Build BV uit Drachten. Het gebouw met een ovale houten indoor wielerbaan moet verrijzen aan de westrand van de stad. De Friese aannemer is de winnaar van een Europese aanbestedingsprocedure. Er waren 3 kandidaten in de race voor deze opdracht. Met een offerte van 30 miljoen euro hadden de Friese de scherpste prijs in de aanbesteding. Inwoners van Schorrel kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe duinweide in het dorpscentrum. Het terrein tussen de paardenmarkt en de sportlaan moet een groene ontmoetingsplek worden met planten en bomen die passen bij de omgeving. De gemeente wil in oktober beginnen met aanleg. Als alles volgens planning verloopt, is het gebied in december klaar. De reddingsbrigade van Egmond heeft dinsdag 3 drenkelingen uit zee gehaald. Het ging in alle 3 de gevallen om zwemmers die afkomstig waren uit het buitenland. Bezoekers van de stranden hebben vaak weinig kennis van de gevaren van het zwemmen in de Noordzee. Met name muien kunnen heel verraderlijk zijn. Zwemmers worden dan meegezogen door de stroming en komen niet meer zelf uit het water. De reddingsbrigade is daarom nu extra alert. De Noordwest Ziekenhuisgroep gaat ongebruikte medicijnen verstrekken aan andere patiënten. Het NWZ sluit daarmee aan bij het initiatief Verspil geen pil. Voorheen werd voorgeschreven medicatie die niet werd gebruikt vernietigd in een speciale oven in Dordrecht. Grote hoeveelheden medicatie waar niets mis mee is, gaan zo verloren, terwijl er tekorten zijn. Ook vervangt het NWZ wegwerp hechtsetjes door herbruikbare metalen setjes. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: www.bbt.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam 10 minuutjes vertraging voor de aansluiting met de A10 in de vorm van 4 kilometer file. Kapotte auto op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij knooppunt Zaandam 5 minuutjes oponthoud. En 20 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk Oost vanwege de werkzaamheden in de Wijkertunnel. Je moet daar omrijden via de A22. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap van de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekte. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De ambulancedienst in Noord-Holland-Noord is vorig jaar meer dan 55.000 keer uitgerukt. Dat is aanzienlijk vaker dan in 2024. En de stijging ligt boven het landelijk gemiddelde van 2%. Ook waren ambulances in Noord-Holland-Noord langer onderweg dan in 2024. De aanrijdtijden liepen op met 40 seconden. De regio presteerde in 2024 ruim beter dan de landelijk gemiddelde aanrijdtijd, maar in 2025 juist iets slechter. Museum Broekenveiling in Langedijk biedt een vernieuwde audiotour aan. Bijzonder is dat de audiotour voortaan beschikbaar is in het Westfriese dialect. Volgens het museum voorziet dat in een behoefte. De verwachting is dat ook bezoekers die het dialect zelf niet spreken kiezen voor de Westfriese audiotour. In de tour vertelt tuindeur Arie in eigen woorden zijn verhaal over het verleden van Langedijk. In Alkmaar heeft brand gewoed bij afvalverwerkingsbedrijf Sortiva. Het vuur begon woensdagavond rond 8 uur in de bedrijfshal van de onderneming in de Boekelemeer. Er werd direct met groot materieel uitgerukt omdat er rekening mee werd gehouden dat het vuur snel om zich heen zou grijpen. De brandweer kon de brand redelijk snel onder controle krijgen. Wel was er veel rookontwikkeling. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Boekwinkels in de regio merken dat de zomervakantie weer voor extra drukte zorgt. Klanten nemen vaker meerdere boeken of een puzzelboekje mee voor onderweg. Vooral thrillers, luchtige romans en Engelstalige boektokhits zijn populair. Volgens de boekverkopers blijft ook het papieren boek onverminderd geliefd. Volgens hen kiezen juist in de vakantie veel mensen er bewust voor om minder op hun telefoon te zitten en weer meer te lezen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. 10 minuten vertraging bij de aansluiting met de A10 in de vorm van 4 kilometer file. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk Oost 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Door de werkzaamheden is de weg verderop dicht bij de Wijkertunnel. Je moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. Op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar Watergraafsmeer bij knooppunt Koenplein. Een 10 minuten vertraging. 10 minuten extra ook op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes. En een kwartier vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem bij Hoofddorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL Fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 5 kilometer en een kleine 10 minuten vertraging. Dat komt door de file op de A10 vanuit de Nieuwemeer naar Watergraafsmeer bij knooppunt Koenplein. 5 minuutjes op onthoud. 20 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velsen. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel in de A9. Op de A27 Utrecht Almere bij Eemnes. 10 minuten vertraging. En op de N200 Zandvoort Amsterdam. Amsterdam bij knooppunt Rotterpolderplein, 3 kilometer file en een kwartier op onthoud. De N205 Nieuw-Vennep Haarlem bij Haarlem, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Raadslid Kees Tesselaar van de Dijkenwaardse Onafhankelijke Partij vindt het zorgelijk dat een duur kunstwerk nauwelijks blijkt te worden gewaardeerd. Het gaat om het kunstwerk Waterdruppels in de nieuwe spoorweg onderdoorgang in Rugewaard. Dat kostte €200.000, maar is volgens de inwoners van Dijkenwaard moeilijk zichtbaar. Het raadslid hoopt dat er aanpassingen aan het kunstwerk kunnen worden gedaan, zodat het wel is te zien. Een nieuwe sportpaleis Alkmaar gaat worden gebouwd door Wind Design en Build BV uit Drachten. Het gebouw met een ovale houten indoor wielerbaan moet verrijzen aan de westrand van de stad. De Friese aannemer is de winnaar van een Europese aanbestedingsprocedure. Er waren 3 kandidaten in de race voor deze opdracht. Met een offerte van €30 miljoen hadden de Friese de scherpste prijs in de aanbesteding. In Castricum zijn raadsvragen gesteld over de nachttrein. Die trein rijdt nu nog aan Castricum voorbij omdat de gemeente het pilotproject te duur vond. Recent bleek dat Uitgeest wel doorgaat met de pilot. De fractie van Lokaal Vitaal in de Castricumse gemeenteraad pleit er nu voor om toch aan te sluiten bij de nachttrein. Lokaal Vitaal wil dat het college hierover in overleg gaat met NS en ProRail. De stichting die zich inzet voor behoud van buitencentrum Schorrelse Duin is positief over de slagingskansen. Daarbij wordt gekeken naar het buitencentrum in Nunspeet. 10 jaar geleden sprongen inwoners en ondernemers in en 5 jaar terug is het centrum overgenomen van Staatsbosbeheer. De stichting voor behoud van het Schorrelse buitencentrum krijgt veel steun vanuit het dorp en verwacht in september met 3 reddingsscenario's te komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Top Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velzen 10 kilometer file. Kwartier vertraging daardoor komt door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Je moet daar omrijden via de A22. Op de N200 Zandvoort Amsterdam bij knooppunt Rotterpolderplein 2 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging. 10 minuten vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem bij Hoofddorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. Bij Zaanstad Koog 10 minuutjes vertraging voor het verkeer. En de werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar veroorzaken 10 minuten vertraging bij Beverwijk Oost. Verderop is de A9 dicht bij de Wijkertunnel. Omrijden via de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De ambulancedienst in Noord-Holland-Noord is vorig jaar meer dan 55.000 keer uitgerukt. Dat is aanzienlijk vaker dan in 2024 en de stijging ligt boven het landelijk gemiddelde van 2%. Ook waren ambulances in Noord-Holland-Noord langer onderweg dan in 2024. De aanrijdtijden liepen op met 40 seconden. De regio presteerde in 2024 ruim beter dan de landelijk gemiddelde aanrijdtijd, maar in 2025 juist iets slechter. Het nieuwe sportpaleis Alkmaar gaat worden gebouwd door Wind Design en Build BV uit Drachten. Het gebouw met een ovale houten indoor wielerbaan moet verrijzen aan de westrand van de stad. De Friese aannemer is de winnaar van een Europese aanbestedingsprocedure. Er waren 3 kandidaten in de race voor deze opdracht. Met een offerte van 30 miljoen euro hadden de Friese de scherpste prijs in de aanbesteding. Inwoners van Schorl kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe duinweide in het dorpscentrum. Het terrein tussen de paardenmarkt en de sportlaan moet een groene ontmoetingsplek worden met planten en bomen die passen bij de omgeving. De gemeente wil in oktober beginnen met aanleg. Als alles volgens planning verloopt, is het gebied in december klaar. Het voormalige restaurant Azië in de Alkmaarse binnenstad blijft voorlopig leegstaan. De gemeente laat weten dat de vergunningen voor de herontwikkeling inmiddels zijn verleend, maar een planning voor de werkzaamheden is er nog niet. Ook de eigenaar kan niet zeggen wanneer de verbouwing begint. Omwonenden en ondernemers hopen dat er snel iets gebeurt met het markante pand dat al sinds 2018 leeg staat. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Kink.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
2: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
1: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Kluft, goedenavond. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. De ambulancedienst in Noord-Holland-Noord is vorig jaar meer dan 55.000 keer uitgerukt. Dat is aanzienlijk vaker dan in 2024 en de stijging ligt boven het landelijk gemiddelde van 2%. Ook waren ambulances in Noord-Holland-Noord langer onderweg dan in 2024. De aanrijdtijden liepen op met 40 seconden. De regio presteerde in 2024 ruim beter dan de landelijk gemiddelde aanrijdtijd, maar in 2025 juist iets slechter. Museum Broekenveiling in Langedijk biedt een vernieuwde audiotour aan. Bijzonder is dat de audiotour voortaan beschikbaar is in het Westfriese dialect. Volgens het museum voorziet dat in een behoefte. De verwachting is dat ook bezoekers die het dialect zelf niet spreken kiezen voor de Westfriese audiotour. In de tour vertelt tuinder Arie in eigen woorden zijn verhaal over het verleden van Langedijk. In Alkmaar heeft brand gewoed bij afvalverwerkingsbedrijf Sortiva. Het vuur begon woensdagavond rond 8 uur in de bedrijfshal van de onderneming in de Boekelemeer. Er werd direct met groot materieel uitgerukt omdat er rekening mee werd gehouden dat het vuur snel om zich heen zou grijpen. De brandweer kon de brand redelijk snel onder controle krijgen. Wel was er veel rookontwikkeling. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Boekwinkels in de regio merken dat de zomervakantie weer voor extra drukte zorgt. Klanten nemen vaker meerdere boeken of een puzzelboekje mee voor onderweg. Vooral thrillers, luchtige romans en Engelstalige boektokhits zijn populair. Volgens de boekverkopers blijft ook het papieren boek onverminderd geliefd. Volgens hen kiezen juist in de vakantie veel mensen er bewust voor om minder op hun telefoon te zitten en weer meer te lezen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
4: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan de competities van de FIFA.
3: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De statiegeld bulkmachine in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare wordt veel beter benut dan verwacht. Sinds begin maart zijn er 1,2 miljoen blikjes ingeleverd. Statiegeld Nederland ging uit van 1,5 miljoen blikjes per jaar. De beheerders zijn blij met de populariteit van de machine, maar niet wat er nog meer in wordt gegooid. Ze treffen regelmatig glas en plastic tassen aan en soms vieze dingen als gebruikte luiers en zakje hondenpoep. Raadslid Kees Tesselaar van de Dijkenwaardse Onafhankelijke Partij vindt het zorgelijk dat een duur kunstwerk nauwelijks blijkt te worden gewaardeerd. Het gaat om het kunstwerk Waterdruppels in de nieuwe spoorwegonderdoorgang in Rugewaard. Dat kostte €200.000, maar is volgens de inwoners van Dijkenwaard moeilijk zichtbaar. Het raadslid hoopt dat er aanpassingen aan het kunstwerk kunnen worden gedaan, zodat het wel is te zien. Museum Broekenveiling in Langedijk biedt een vernieuwde audiotour aan. Bijzonder is dat de audiotour voortaan beschikbaar is in het Westfriese dialect. Volgens het museum voorziet dat in een behoefte. De verwachting is dat ook bezoekers die het dialect zelf niet spreken kiezen voor de Westfriese audiotour. In de tour vertelt tuindeur Arie in eigen woorden zijn verhaal over het verleden van Langedijk. In Alkmaar heeft brand gewoed bij afvalverwerkingsbedrijf Sortiva. Het vuur begon woensdagavond rond 8 uur in de bedrijfshal van de onderneming in de Boekelemeer. Er werd direct met groot materieel uitgerukt omdat er rekening mee werd gehouden dat het vuur snel om zich heen zou grijpen. De brandweer kon de brand redelijk snel onder controle krijgen. Wel was er veel rookontwikkeling. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him in.

0: Jobrooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycot heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
2: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
1: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Melkveehouders in de provincie verlaagden hun stikstofuitstoot vorig jaar met 5%. Dat deden ze onder andere door minder mest te gebruiken en bedrijfsprocessen aan te passen. Het streven om de uitstoot te verlagen is in 2019 vastgelegd in een convenant van landbouwpartijen en de provincie. Hierin wordt gestreefd naar 30% minder stikstofproductie in 2035. De melkveeboeren zitten nu al op een vermindering van 18%. Raadslid Kees Tesselaar van de Dijkenwaardse Onafhankelijke Partij vindt het zorgelijk dat een duur kunstwerk nauwelijks blijkt te worden gewaardeerd. Het gaat om het kunstwerk Waterdruppels in de nieuwe spoorwegonderdoorgang in Rugewaard. Dat kostte €200.000, maar is volgens de inwoners van Dijkenwaard moeilijk zichtbaar. Het raadslid hoopt dat er aanpassingen aan het kunstwerk kunnen worden gedaan, zodat het wel is te zien. Het voormalige restaurant Azië in de Alkmaarse binnenstad blijft voorlopig leegstaan. De gemeente laat weten dat de vergunningen voor de herontwikkeling inmiddels zijn verleend, maar een planning voor de werkzaamheden is er nog niet. Ook de eigenaar kan niet zeggen wanneer de verbouwing begint. Omwonenden en ondernemers hopen dat er snel iets gebeurt met het markante pand dat al sinds 2018 leegstaat. Het nieuwe Sportpaleis Alkmaar gaat worden gebouwd door Wind Design en Build BV uit Drachten. Het gebouw met een ovale houten indoor wielerbaan moet verrijzen aan de westrand van de stad. De Friese aannemer is de winnaar van een Europese aanbestedingsprocedure. Er waren 3 kandidaten in de race voor deze opdracht. Met een offerte van €30 miljoen hadden de Friese de scherpste prijs in de aanbesteding. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
1: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Melkveehouders in de provincie verlaagden hun stikstofuitstoot vorig jaar met 5%. Dat deden ze onder andere door minder mest te gebruiken en bedrijfsprocessen aan te passen. Het streven om de uitstoot te verlagen is in 2019 vastgelegd in een convenant van landbouwpartijen en de provincie. Hierin wordt gestreefd naar 30% minder stikstofproductie in 2035. De melkveeboeren zitten nu al op een vermindering van 18%. De ambulancedienst in Noord-Holland-Noord is vorig jaar meer dan 55.000 keer uitgerukt. Dat is aanzienlijk vaker dan in 2024 en de stijging ligt boven het landelijk gemiddelde van 2%. Ook waren ambulances in Noord-Holland-Noord langer onderweg dan in 2024. De aanrijdtijden liepen op met 40 seconden. De regio presteerde in 2024 ruim beter dan de landelijk gemiddelde aanrijdtijd, maar in 2025 juist iets slechter. Inwoners van Schorrel kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe duinweide in het dorpscentrum. Het terrein tussen de paardenmarkt en de sportlaan moet een groene ontmoetingsplek worden met planten en bomen die passen bij de omgeving. De gemeente wil in oktober beginnen met aanleg. Als alles volgens planning verloopt, is het gebied in december klaar. In Castricum zijn raadsvragen gesteld over de nachttrein. Die trein rijdt nu nog aan Castricum voorbij omdat de gemeente het pilotproject te duur vond. Recent bleek dat Uitgeest wel doorgaat met de pilot. De fractie van Lokaal Vitaal in de Castricumse gemeenteraad pleit er nu voor om toch aan te sluiten bij de nachttrein. Lokaal Vitaal wil dat het college hierover in overleg gaat met NS en ProRail. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the dawn.
1: Top Rooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De statiegeld bulkmachine in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare wordt veel beter benut dan verwacht. Sinds begin maart zijn er 1,2 miljoen blikjes ingeleverd. Statiegeld Nederland ging uit van 1,5 miljoen blikjes per jaar. De beheerders zijn blij met de populariteit van de machine, maar niet wat er nog meer in wordt gegooid. Ze treffen regelmatig glas en plastic tassen aan en soms vieze dingen als gebruikte luiers, een zakje hondenpoep. Raadslid Kees Tesselaar van de Dijkenwaardse Onafhankelijke Partij vindt het zorgelijk dat een duur kunstwerk nauwelijks blijkt te worden gewaardeerd. Het gaat om het kunstwerk Waterdruppels in de nieuwe spoorwegonderdoorgang in Rugewaard. Dat kostte €200.000, maar is volgens de inwoners van Dijkenwaard moeilijk zichtbaar. Het raadslid hoopt dat er aanpassingen aan het kunstwerk kunnen worden gedaan, zodat het wel is te zien. Museum Broekenveiling in Langedijk biedt een vernieuwde audiotour aan. Bijzonder is dat de audiotour voortaan beschikbaar is in het West-Friese dialect. Volgens het museum voorziet dat in een behoefte. De verwachting is dat ook bezoekers die het dialect zelf niet spreken kiezen voor de West-Friese audiotour. In de tour vertelt tuindeur Arie in eigen woorden zijn verhaal over het verleden van Langedijk. In Alkmaar heeft brand gewoed bij afvalverwerkingsbedrijf Sortiva. Het vuur begon woensdagavond rond 8 uur in de bedrijfshal van de onderneming in de Boekelemeer. Er werd direct met groot materieel uitgerukt omdat er rekening mee werd gehouden dat het vuur snel om zich heen zou grijpen. De brandweer kon de brand redelijk snel onder controle krijgen. Wel was er veel rookontwikkeling. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Melkveehouders in de provincie verlaagden hun stikstofuitstoot vorig jaar met 5%. Dat deden ze onder andere door minder mest te gebruiken en bedrijfsprocessen aan te passen. Het streven om de uitstoot te verlagen is in 2019 vastgelegd in een convenant van landbouwpartijen en de provincie. Hierin wordt gestreefd naar 30% minder stikstofproductie in 2035. De melkveeboeren zitten nu al op een vermindering van 18%. Raadslid Kees Tesselaar van de Dijkenwaardse Onafhankelijke Partij vindt het zorgelijk dat een duur kunstwerk nauwelijks blijkt te worden gewaardeerd. Het gaat om het kunstwerk Waterdruppels in de nieuwe spoorwegonderdoorgang in Rugewaard. Dat kostte €200.000, maar is volgens de inwoners van Dijkenwaard moeilijk zichtbaar. Het raadslid hoopt dat er aanpassingen aan het kunstwerk kunnen worden gedaan, zodat het wel is te zien. Het voormalige restaurant Azië in de Alkmaarse binnenstad blijft voorlopig leegstaan. De gemeente laat weten dat de vergunningen voor de herontwikkeling inmiddels zijn verleend, maar een planning voor de werkzaamheden is er nog niet. Ook de eigenaar kan niet zeggen wanneer de verbouwing begint. Omwonenden en ondernemers hopen dat er snel iets gebeurt met het markante pand dat al sinds 2018 leegstaat. Het nieuwe sportpaleis Alkmaar gaat worden gebouwd door Wind Design en Build BV uit Drachten. Het gebouw met een ovale houten indoor wielerbaan moet verrijzen aan de westrand van de stad. De Friese aannemer is de winnaar van een Europese aanbestedingsprocedure. Er waren 3 kandidaten in de race voor deze opdracht. Met een offerte van €30 miljoen hadden de Friese de scherpste prijs in de aanbesteding. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis.

0: Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Melkveehouders in de provincie verlaagden hun stikstofuitstoot vorig jaar met 5%. Dat deden ze onder andere door minder mest te gebruiken en bedrijfsprocessen aan te passen. Het streven om de uitstoot te verlagen is in 2019 vastgelegd in een convenant van landbouwpartijen en de provincie. Hierin wordt gestreefd naar 30% minder stikstofproductie in 2035. De melkveeboeren zitten nu al op een vermindering van 18%. De ambulancedienst in Noord-Holland-Noord is vorig jaar meer dan 55.000 keer uitgerukt. Dat is aanzienlijk vaker dan in 2024 en de stijging ligt boven het landelijk gemiddelde van 2%. Ook waren ambulances in Noord-Holland-Noord langer onderweg dan in 2024. De aanrijdtijden liepen op met 40 seconden. De regio presteerde in 2024 ruim beter dan de landelijk gemiddelde aanrijdtijd, maar in 2025 juist iets slechter. Inwoners van Schorrel kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe duinweide in het dorpscentrum. Het terrein tussen de paardenmarkt en de sportlaan moet een groene ontmoetingsplek worden met planten en bomen die passen bij de omgeving. De gemeente wil in oktober beginnen met de aanleg. Als alles volgens planning verloopt, is het gebied in december klaar. In Castricum zijn raadsvragen gesteld over de nachttrein. Die trein rijdt nu nog aan Castricum voorbij omdat de gemeente het pilotproject te duur vond. Recent bleek dat Uitgeest wel doorgaat met de pilot. De fractie van Lokaal Vitaal in de Castricumse gemeenteraad pleit er nu voor om toch aan te sluiten bij de nachttrein. Lokaal Vitaal wil dat het college hierover in overleg gaat met NS en ProRail. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreven.